eigen tijd. In een eigen bed. Und ich werde singen, ich werde lachen, ich werde, das gibt's nicht, schreien.